0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Ponies.
2: Check the time. Don't want to do it.

Welkom bij de Concertzender en een nieuwe Pak Rammel. Programmamaker Robert Kroos heeft de afgelopen zomer 5 weken lang in Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan, doorgebracht. Gewapend met opnameapparatuur heeft hij van deze bijzondere gelegenheid gebruik gemaakt om veldopnames te maken. De geluiden die hij wist te vangen gaan van de cacofonische herrie in pachinko-automatenhallen via traditionele zang van de Ainu tot de stille klanken van de natuur. Het komende uur kan je meereizen doorheen de klankwereld van Hokkaido.

0: even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen voor het begin. Dit is Radio Klangendoen.

0: Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje, zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Kijk.
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendoen.
1: Klangendoen, doe je dat?
0: Radio.
1: Kijk.
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.
0: Ja.

0: Toilette aan het dek.
1: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
2: Wat moet ik zeggen?
1: Je moet zeggen, voor het begin, dit is Radio Klangendoom. Of zoiets dergelijks.
2: Dit is Radio Klangendoom.
1: En nou jij, Lotje, zeg jij maar.
2: Jij.
1: Zeg radio.
2: Wat?
1: Radio. Zeg maar, radio.
2: Nee.
1: Klangendoom.
2: Klangendoom, Luisa.
1: Radio. Ja, nee. Zeg dan. Radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio klangendoom.
2: Radio.
1: Heel goed. Klang.
2: Klang.
1: Zeg dan. Klangen. Klang.
2: Kijk.
1: Ja.

Hallo, dit is dokter Klangendoem, nummer 36. Hallo, dit is dokter Klangendoem, nummer 36.

0: Hallo, dit is dokter Klagendoem. Nummer 36. Dit keer met twee radiostukken. Nummer 1. Jacques Sadel. Aardige man. Stuk heet Concrete, dat door Jacques Sadel gemaakt. Jacques Sadel is een Australier, hij woont in Bendigo. Bendigo. In Australië. Hij is trouwens de vader van Thembi. Thembi zit ook in de geluidskut. Het tweede stuk van de show. On Failure by James Goddard. Dat is een Canadees. Nou, wat wil je nog meer weten, hè?
1: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
2: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
2: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Are you up for it?